nu de vierde bet achte vers in de tredde kapitel. Wieder, wat hast du met mij te doen, o Tyrus en Zieden, en al die am jegend en am verliste? Worst du jegen mij raag even? Ober wann du jegen mij raag even worst, waar ik elend en zeer schwind, den raag op den ene kap terugdreie? Wilst du hast mijn zelve en geld genomen en hast mijn chestlich het habgoed en dine tempels gedroogd? En dan hast du ook mijn volk van Juda en Jeruzalem aan de heide verkauft, zodat du den wiet van ihr land kunst weichnemen. Check, ik war den abheven van de stede waar du den verkauft hast en war den raag op den ene kap brengen. Ik war dine zeens en dachte en dat Juda volk er heng verchepen en zij waren den no dat Zabien volk verchepen to een volk de wiet afzend. Dan de Heer God heeft dat gezegd. Dat komt een tijd, wanneer mensen en nationen voor ihre zinde betalen moeten. God wordt zinde vergeven, wanneer mensen en nationen boeze doen worden. Ober, wanneer nationen met ihre godloosheid en raag aanhouden, dan wordt God den schließlich rechten moeten. Hij is heilig en gerecht. Deze nationen, die hier erwähnt zijn, hadden zich zeer gevreid dat Juden en Jeruzalem gerecht worden. Werkelijk, zij hadden deel genomen en dat. Durch Joel zegt God dat hij aanrechten wordt. Zijt Joel zijn tijd is dit al passiert. En in die steden is er bloos vernichting te zijn. Wat God gezegd heeft, dat wordt ook zo zijn. Dat wordt in zijn tijd gedaan worden. Nu de 9 bij 17e vers. Mag dat weten breed bekend mag de nationen. Mag junt reed vertrek. Wacht de meeste mannen op. Laat al die trechtsmannen dichtbij komen. Laat aan opkomen. Sloot junne ploegschoren te schwierd. En junne boommassers te spiezen. Laat de zwakke zeien, ik zie sterk. Verzamelt junt en komt al die nationen van rondom. En verzamelt junt door. O Heer God. Breng die machtje hier erop. Laat de nationen opgewacht worden en naar den Jehoshaphat tol komen, dan daar waar ik zette en al die nationen en die am jegend rechte. Schneed met de zaans, dan de eist es riep. Komt en klinkt, dan de wienpras es vol, de feed rane eva, dan ere godlosigheid es groot. Grote meng mensen en nog meer zijn in de tol waar een entschluss moet gemaakt worden. Dan de Heer God zijn dag is dichtbij en de tol waar de entschluss wordt gemaakt worden. De zon en de moon worden dichter gemaakt worden en dat licht van de stierens wordt weinig worden. En de Heer God wordt uitzien luid schreeuwen en wordt met zijn stem van Jeruzalem reden. De hemels en de eerd worden schedderen. Ober de Heer God wordt een schuling zijn voor zijn volk en de macht voor de Israël zijns. Dan wordt je weten dat ik de Heer God jun God zie en dat ik in Zion mijn heilige borg wonen doe. Dan wordt Jeruzalem heilig zijn en geen vreemde wordt jemals waarde door derg konen. Ja, dit zijn zeer interessante vers die God ons hier derg Joel geeft. We horen veel van hoe de schwierd zullen te ploegschoren gemaakt worden, en de spiezen te boommassers gemaakt worden. En dat is ook zo, en wordt ook gedaan worden. Ober dat kan niet passeren, maar de godloze nationen worden gerecht zijn. De tijd van de Joel hier reed, heeft met de Jehoshaphat tol te doen. We hebben ook gelezen dat de Heer de nationen en dit tol rechten wordt. Wanneer dat is, wordt voordig gebracht zijn. Dan wordt de Heer zijn tjenigrijk van gerechtigheid en vrede en dan brengen. Om eng van dat duizend jaar het rijk, wordt de duivel van een kleine tijd wat er losgelaten worden. Hij wordt een oproer even deel brengen en wordt zich ten laatste maal jegen God stalen. Hij en alle die in dat oproer een aandeel worden hebben, worden met vier vernicht worden en in den vier zee en ingesmeten worden. Dat wordt de laatste oproer zijn. De waarde geborenen zijn over daarvan bewoord, God zij dank. Dat zijn drie dingen die we in deze vers van Joel beobachten moeten.
Da våre interessante en fremde dinge en de himmels en oppe i et passere. Dit wordt en de grote trieb zal passere. Dat openbaringsboek reed van deze dag, zoals ik onder profeten dat beschreven ha. Wanneer dit passiert, dan worden mensen sterven willen en dat wordt op een nicht te hebben zinnen. Een ander ding is dat God alle nationen en mensen die dan op je zijn en zien je recht en dan brengen wordt. Zonen die je recht zijn worden en dat Koninkrijk nen gonen en de andere worden verdomd worden. Dat laatste ding is dat de Heer God zijn volk beworen wordt. Dit wordt bijzonder zijn volk Israël zinnen, ob ook alle andere die nicht dem Antichrist gefolgt ha en nicht zijn teken genomen ha, ob er zijn truie was to God. We willen ook behouden dat zonen die in onze tijd dem Heer als Heiland ongenomen ha, worden een hechtje gerepen worden ver dem dat de grote trieb zal op de eerd komen wordt. Die worden alle met dem Heer zinnen. Nu de 18e met 21ste vers. En dat wordt zo zinnen en Jan dacht dat de boy worden met nieuwe wien lijken, en de kleine boy worden met malch rannen, en al die kleine flussen worden vol water zinnen, en de kwaal wordt van dem Heer God zijn huis rannen, zodat het dem schittem tol bewässeren wordt. Egypte wordt verkwost zinnen, en Edom wordt een verloten wildnis zinnen, wil ze je wolk tegen de Jude zins gebruikt ha, dan ze haar anschuldigd bloot vergoten en dat land. Obe Jude wordt op eeuwig blijven, en ook Jeruzalem van ene generation wat hem nächste. Dan ik wo jegen er bloot raag even, wo ik dat verheer niet gedone ha, dan de Heer God woont en Zion. Wanneer je wil hier reed van Jan dag, dan haft hij dem Heer zijn dag hem zijn. We ha al gezien dat dem Heer zijn dag met die triebsal ontvangen deed, obe ook dat duizend jaar het rik, tjenig rik en sluiten deed. Dat is de tijd, wanneer de Heer Jezus en macht en heerlijkheid en in vrede herrschen wordt. Dit is de tijd, waar spiezen en zweed niet gebruikt worden, en mensen worden ook niet meer terugmaken. Deze vers wijzen ook, dat de eed zeer vruchtbaar wordt zijn. De wilde tieren worden niet meer wild zijn, of de andere tieren en mensen verrieten. Zond wat nu en dat land Israël niet vruchtbaar is, en ze goa wildnis is, wordt dan genoeg water ha en wordt zeer vruchtbaar zijn. Zo'n nationen die Israël erfien zijn gewast, worden Israël deine. We kunnen ons niet denken hoe schön dat wordt zijn, maar we worden dat zijn kennen en ervoor kennen.

Vi mät arm mät koma, en våra arm en zinchenigrek deine. Hier deze eed. Dit is wat vi in Rema 8, 16 en 17 lezen. De jeest zelfs jeft ans jeest zeichnis dat wie God zijn chinger zend. En wanneer wie chinger zend, dan zend wie ook oor. God zijn oor en Christus zijn met oor. Zend hem al wie met arm toop lieden, dat wie ook kennen met arm toop verhaarlicht worden. En dan in Openbaring, dat 20e kapitel, de 6e vers, zegt het, gezegend is die, die een aandeel wordt ha aan den eerste opstonden van dood. Evenzoon heeft de tweede dood geen volmacht, over die woorden Christus en God zijn priester zijn, en woorden, hij nu dit, en woorden met hem regeren voor 1000 jaar. Door is een zeer wunderschöne toekomst voor God zijn kinder. Bist u werkelijk een van den? Lood dem Herr Jesus vandaag en din leven aan hem. Hij wordt die van dine zinde raden, en wordt die en Gottes kind maken. Gottes zegen, mijn vriend.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek sien Hilda Friesen en a brood van ons leven van deel is die apostelgeschicht 16, 18, wat het zegt. Dit deed ze een dag nam anderen, wat Paulus daarover zo verdrusselig wordt, dat hij zich aandreed en te den juist zeed, ek je beide en Jezus Christus zien nomen uit haar uit te komen, en voest verleid de juist haar. Van de tijd lang leidt Paulus dat vroeg mensen met ere

0: The clock has point, mat 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stond voor die en voor mij.

nu de vierde met achte vers in de derde kapitel. Wieder, wat hast du met mij te doen, o tieres en zieden, en al die am jegend en am verliste? Worst du jegen mij raag even? Ober wann du jegen mij raag even worst, waar ik elend en zeer schwind, den raag op den ene kap terugdreie. Willst du hast mijn zelve en galt genomen en hast mijn chestlich het habgoed en dine tempels gedroogd? En dan hast du ook mijn volk van Jude en Jeruzalem aan de heide verkauft, zodat du den wiet van ihr land kunst weichnemen. Check, ik war den abhever van de stede waar du den verkauft hast en war din raag op den ene kap brengen. Ik war dine zeens en dachte en dat Jude volk er heng verchepen, en ze waren den nur dat Sabien volk verchepen, to een volk de wiet afzend, dan de Herr Gott haft dat gezegd. Dort champ ne tiet, wann menschen en nationen voor ihre zinde betolen matte. Gott wordt zinde vergeven, wann menschen en nationen busse doen worden. Ober, wann nationen met ihre gottlosigkeit en raag aanhouden, dan wordt Gott den schließlich rechte matte. Hij is heilig en gerecht. Deze nationen die hier erwähnt zijn, hadden zich zeer gefreut dat Juden en Jeruzalem gerecht worden. Werkelijk, ze hadden deel genomen. En dort. Durch Joel seht Gott, dat hij aanrechte wordt. Seit Joel zijn tijd is dit al passiert. En in die steden is er bloos vernichting te zijn. Wat Gott gezegd heeft, dat wordt ook zo zijn. Dat wordt en zijn tijd gedaan worden. Nu de 9 bij 17e vers. Mag dat weten breed bekend mag de nationen. Mag je het reed vertrekken. Wacht die meiste mannen ab. Laat al die Trichsmannen dicht bijkomen. Laat an abkomen. Schloot jene Pluchschore zu Schwierd. En jene Baummasse zu Spieße. Laat die Schwache seien, ek sie stark. Versammelt jene en komt all je Nationen van rundam. En versammelt jene door. O Herr Gott, bring die meiste hier herauf. Laat die Nationen abgeweicht worden. En nu den Jehoshaphat tol komen, dan daar waar ik zette en al die nationen en die am jegend rechte. Schneed met de zaans, dan de eist es riep. Komt en klinkt, dan de wien praas es val, de feed rane eva, dan ere gottlosigkeit es groot. Grote meng mensen en nog meer zijn en de tol wo een entschluss met je maakt worden. Dan dem Herr Gott sein Dach es dicht bi, en de Toll wo de Entschluss wort gemocht wurde. De Sonne und de Mond wurde diester gemocht wurde, en dat Licht von de Stierens wort wenje wurde. En de Herr Gott wort uziehen lud schrie, en wort mit seine Stamm von Jerusalem rede. De Himmels und de Erd wurde schädre, aber de Herr Gott wort ne Schuling seine für sein Volk, en de Macht für de Israel sehns. Dan wo je weten dat ik de Heer God jun God zie en dat ik en zie en mijn heilige boog wonen doe. Dan wordt Jeruzalem heilig zijn en geen vreemde wordt jemals waarde door derg gonen. Ja, dit zijn zeer interessante vers die God ons hier derg Joel geeft. We horen veel van hoe de schwierd zullen te ploegschoren gemaakt worden en de spiezen te boommassers gemaakt worden. En dat is ook zo. En wordt ook gedonen worden. Ober dat kan niet passeren, maar de gottlose nationen worden gerecht zijn. De tijd van de Joel hier reed, heeft met de Jehoshaphat tol te doen. We hebben ook gelezen dat de Heer de nationen en dit tol rechten wordt. Wann dat is, wordt voortgebracht zijn, dan wordt de Heer zijn Königreich van gerechtigheid en vrede aan brengen. Om eng van dat duizend jaar het rijk, wordt de duivel van een kleine tijd wat er losgeloten worden. Hij wordt een oproer even deel brengen en wordt zich ten laatste maal jegen God stalen. Hij en alle die in dat oproer een aandeel worden hebben, worden met vuur vernicht worden en in den vuur zee en ingesmeten worden. Dat wordt de laatste oproer zijn. De waarde geborenen zijn over daarvan bewoord, God zij dank. Er zijn drie dingen die we in deze fase in Joel beobachten moeten.
Da våre interessante en fremde dinge en de himmels en appe eid passere. Dit wordt en de grote trieb zal passere. Dat openbaringsboek reed van deze dag, zoals ik onder profeten dat beschreven ha. Wanneer dit passiert, dan worden mensen sterven willen en dat wordt op een nicht te hebben zinnen. Een ander ding is dat God alle nationen en mensen die dan op eid zijn en zien je recht en hen brengen wordt. Zonen die je recht zijn, worden in dat koninkrijk nen gonen, en de andere worden verdomd worden. Dat laatste ding is dat de Heer God zijn volk beworen wordt. Dit wordt bijzonder zijn volk Israël zinnen, op ook alle anderen die niet dem Antichrist gevolgd hebben en niet zijn teken genomen hebben, op zijn truie was tot God. We willen ook behouden dat zonen die in onze tijd dem Heer als Heiland aangenomen hebben, worden een hechtje gerepen worden ver dem dat de grote trieb zal op eerd komen worden. Die worden alle met dem Heer zinnen. Nu de 18e met 21e vers. En dat wordt zo zinnen en Jan dacht dat de boy worden met nieuwe wien lijken, en de kleine boy worden met maalkranen, en al die kleine flussen worden vol water zinnen, en de kwaal wordt van dem Heer God zijn huis rannen, zodat het dem schittem tol bewässeren wordt. Egypte wordt verkwost zinnen, en Edom wordt een verloten wildnis zinnen, wil ze je wald tegen de Juden zins gebruikt ha, dan ze haar aanschuldigd bloed vergoten en dat land. Ober Juden wordt op eeuwig blijven, en ook Jeruzalem van ene generation wat hem nächste. Dan ik wo jegen er bloed raag even, wo ik dat verheer niet gedone ha, dan de Heer God woont en Zion. Wanneer je wil hier reed van Jan dag, dan haft hij dem Heer zijn dag hem zijn. We hebben al gezien dat de Heer zijn dag met die triebsal ontvangen deed, maar ook dat duizend jaar het rijk, koninkrijk, aansluiten deed. Dat is de tijd wanneer de Heer Jezus en macht en heerlijkheid en in vrede herrschen wordt. Dit is de tijd waar spiezen en zweed niet gebruikt worden en mensen worden ook niet meer terugmaken. Deze vers wijzen ook dat de aarde zeer vruchtbaar wordt zijn. De wilde tieren worden niet meer wild zijn, oder andere tieren en mensen verrieten. Zond wat nu en dat land Israël niet vruchtbaar is, en ze gaan wildnis is, wordt dan genoeg water ha en wordt zeer vruchtbaar zijn. Zo'n nationen die Israël erfien zijn gewast, worden Israël deine. We kunnen ons niet denken hoe schön dat wordt zijn, aber we worden dat zijn kennen en ervoren kennen, wanneer we God zijn kinderen zijn. En hoe is dat mogelijk dat we kennen God zijn kinderen gemaakt worden? Nou weet je best een kind en die familie, wilst du en de familie je boeren best. Du kanst een Gottes kind zijn, bloos dich die nieuwe je boert. Johannes 1, 11, 13 zegt, hey, dat heet Jezus Christus, tjeem nou dat zien je, ob zien je ene mensen nemen aan nicht aan. Ob al die aan aannemen, geef hij dat reich, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijkheid verlangen, ook niet uit een man zijn willen, ober van God geboren zijn. De schrift zegt, dat wanneer Jezus komen wordt zijn koninkrijk op te stellen, dan worden we met arm met komen, en worden arm en zijn koninkrijk deine, hier op deze eerd. Dit is wat we in Rema 8, 16 en 17 lezen. De Jezus zelfs geeft ons Jezus zeichnis dat we God zijn kinderen zijn. En wanneer we kinderen zijn, dan zijn we ook oor. God zijn oor en Christus zijn met oor. Zijn te mol we met arm toop lieden, dat we ook kennen met arm toop verhaarlicht worden. En dan in Openbaring, dat 20e kapitel, de 6e vers, zegt het, gezegend is die een aandeel wordt ha aan den eerste opstaan van dood. Evenzonder heeft de tweede dood geen volmacht, over die woorden Christus en God zijn priester zijn, en woorden, hecht nu dit, en woorden met hem regeren voor 1000 jaar. Door is een zeer wunderschöne toekomst voor God zijn kinderen. Bist u werkelijk een van den?
Lod dem Herr Jesus von dag an din leve anem. He wort die von dine Sünde rade, und wort die an Gottes Kind morke. Gottes Segen, meine Freund.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Friedmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

startet vi dat fyndogse tinja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste tinja-stund ook wader dobi seine wurscht? Jeren kost jok vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mol, diene Irene.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: Vi kommer nu till tweeden punkt, dat is de wetsamtheid van de radung des de genood. Dat resultaat van de zin via de sproke verwerring in dat abteilen van de veldja van Sem, Ham en Jafet. Bij Jezus in hem dood en aan peinste waren de uitwerkingen van God in hem gerecht Eva den Torm van Babel en dat jeen deel aan je wandelt. Bij Jezus in hem dood waren de nakomen van Sem, Ham en Jafet taub. De dachter van Jeruzalem, dat zijn de nakomen van Sem, de hielden Eva Jezus. En Simon van Kyrene, dat weer nakomen van Ham, droeg dat reeds van Jezus, den Messias. En de hauptman, dat weer nakomen van Jafet, looft God Eva dat wat hij bij Jezus gezegd had. Aan Pinkster annuleert God den vloeg van Torenbu van Babel, de sproke verwerring als hij Eva de vertreder van de drie veralde reeën den heiligen geest uitgoot, zodat de Christen vrij en alle sproke reden en gemeinsam God loofde en alle dat verstande. Dat evangelium erreed in de eerste tijd de Jude van de veralde reeën van Sem en Jeruzalem, den Ethiopia van de veralde reeën van Ham en Afrika, en den Römischen Hauptmann van de veralde Rei van Jafet. Ook andere vaars besteed je dort de uitwerking van Torenbu van Babel, des God zijn je genood rechtgängig gemaakt worden. Lees we nu dort Galater 3, vers 28.
1: Daar is nu geen onderscheid meer tussen Jude en Grieche, tussen Sklove oder Frie, Mann oder Frau. Wie zijn alle eind in Christus Jesus.
0: In Christus sind tatsächlich alle Linies von der Verälre vereint. In der Herrlichkeit sei wie wahre alle Fälscher um den Thron vom Lamm für alle Ewigkeit vereint.